0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Al die interviews, ik heb het erover. Bijvoorbeeld Gerard Joling of Tino Martin afgelopen woensdag bij Jan Paparazzi. Zijn er natuurlijk terug te vinden in onze app NPO Luister. En op onze socials

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wipke, Kaatsheuvel. Nick en Simon hoorde je met Rosanne en Nergens Goed Voor van de Dijk. Mijn lijflied, ik heb geen cent te makken. Zometeen muziek van Sven Versteeg, Erik Meesie komt eraan, de voorman van Toontje Lager en ook Fons Veurink. Plus nu de oppertopper, mijn goede vriend René Vroger. Dit is Your Place or Mine.

0: nieuws en Sander Kwarten met geen twijfel. Spanning stijgt ten top, lieve mensen. Want zometeen in het volgende uur van de Gouden Uren een favoriete top 3. Nou, vraag je zo'n ding aan en duurt het even? Dat kan natuurlijk altijd gebeuren, want ik heb echt gigantisch veel aanvragen voor favoriete top 3'tjes. Maar misschien komt de jouwe wel voorbij. Zometeen in het volgende uur van de Gouden Uren.
1: Al mijn hele leven.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TikTok, TikTok, TikTok. Gap, waar blijf je nou?
1: Hey, Gap, waar blijf je nou? Doddy en Senna met Waar blijf je nou bij Sterren NL. Jetser van der Hit in de top 25 hier bij NPO Sterren.

je klaar. Met op nummer 3 Rosamunde. Nummer 2 is voor Frans Duits Lieveling. En op nummer 1 vandaag Mart Hoogkamer in Spanje. Dit is de favoriete top 3, aangevraagd door Sharon. De favoriete top 3. Nummer 3.

Frans Duits op nummer 2. En Danny Christian met Rosamunde op nummer 3. Favoriete top 3 van Sharon. Niks gehoord van wat je hebt aangevraagd. Luister morgen weer naar de Gouden Uren.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

vandaag ook om jarig te zijn, hè? 30 mei 2026. Rosalie, mijn dochter, is dus 2 jaar geworden vandaag. Waar blijft de tijd? En daarom even een lekker begin van dit programma. Want er is 1 liedje die zij op dit moment van A tot Z helemaal mee kan zingen. Ze is pas 2, hè? Maar dit liedje, echt vanaf de eerste tot het laatste woord, zingt ze helemaal mee. Voor de allerliefste Rosalie die vandaag 2 jaar is geworden. Robert van Emert en Donnie. Dit is Moet dat nou?

0: best en ik zag jou in mijn droom.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Krams.
0: En daarvoor, om deze heugdelijke dag maar eens even lekker te beginnen met Perry's Weekend Party. Het favoriete Nederlandstalig liedje van mijn dochter Rosalie, Robert van Hemert en Donnie. En Mo werd dat nou. Ze is vandaag 2 jaar geworden. Echt jongens, de tijd gaat zo hard. Ja, mocht je nog geen kinderen hebben, dan heb je geen idee natuurlijk waar ik het over heb. Maar als jij gelukkige ouder bent van prachtige kinderen, dan weet je waar ik het over heb. De tijd, dat zeg je ieder jaar weer. Straks als het 3 wordt, heb ik het 4, 5, 6. De tijd gaat bizar snel, voor mijn gevoel. Lag ze vorige week nog als babytje in mijn armen. En nu wil ze niet eens meer in mijn armen liggen. Nu wil ze gewoon lopen. Ze wil de schoenen aan. Ze wil de wijde wereld ontdekken. En dat aan mijn hand. Ze wil er wel even een handje nog vasthouden. Maar ja, ook daar komt weer een tijd van aan dat ze dat niet meer wil. Dus het zijn allemaal fases waar je heel erg van moet genieten. Dus vandaag, dochter lief Rosalie, 2 jaar. 30 mei. Nou, goed. Verder gewoon een regulier programma, hoor. Laat me weten dat je meeluistert naar deze gezellige show. Dat doe jij via MPO Luister. Dat is de app die je even op je telefoon moet knallen als je hem nog niet hebt. En eventjes laten weten dat je meeluistert. Dat lijkt me hartstikke gezellig. Zo meteen even wat incheckberichten. Nou, lekkere muziek, want dat komt eraan. Dat is een belofte.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja hoor, 180 graden. En bak hem maar.

van mijn dochter. Wat mooi dit! Paris weekend.

0: echt gezellig. En dat is het zeker hier op Sterren.nl. Hij doet er nog eventjes een schepje bovenop. Jeffrey Kuipers, vet gezellig. En daarvoor de ideale schoonzoon, Bram Bongers. Dat is ook zo'n talent, jongens. Ook een goede zanger met een goed liedje waarvan ik weet dat we daar meer van gaan horen de komende tijd. Nou, de man die zijn carrière ook lekker op touw ontzet is, dat is Chris Bauer. Hij doet het lekker en heeft een leuke single uitgebracht. Vanavond een vent en morgen absent. Ja, je verzint het. En het is hartstikke leuk. Je hoort hem zo meteen op Sterren.nl. Aan deze knijter van de meezinger. Dit is Frank van Etten. Leef als een zigeuner.
1: Denk dan eventjes aan mij.

dan weet je wat voor een avond het is geweest. Vanavond de vent hoorde je op NPO Sterren NL. We gaan zo meteen even de incheckservice openen. Stuur even een appje in de NPO Luisterapp. Laat weten dat jij erbij bent bij deze gezellige zender. Draai ik ondertussen dit kippenvelplaatje van Tino Martin. Dit is Mijn Liefste. Ik schrijf...

Wagner. En die had het over die mooie ogen hebben mij bedrogen. Goed, op deze mooie zaterdag 30 mei. Moet ik het nog een keer zeggen? Jawel, toch? Ja, ik ben zo trots, trotse papa hier. De verjaardag van dochterlief Rosalie, 2 jaar vandaag. Nou, ben je erbij? Luister je mee? Stuur dat eventjes in de NPO Luister. Nou, zeg Jeroen, Perry van harte gefeliciteerd met je dochter. Wat een feest, zeg, maar moet jij niet gewoon thuis zijn? Ja, nou, zeker wel. Het feestje dat begint zometeen straks vanaf 3 uur. Dus dan zorg ik dat ik erbij ben, hoor. Jawel, zeker wel. Zometeen echt, als om 3 uur de laatste plaat draait, zoef in de auto. Gauw de hele studio overgeven aan Jan en Jan en wegwezen voor de verjaardag. Dus het komt goed. Roelof is erbij. Roelof die zegt ook, Perry gefeliciteerd. Dank je wel, Roelof. En of die verzoekjes mag aanvragen, zeker tussen 2 en 3 draai ik verzoekjes, Roelof. En Henk zegt ook, gefeliciteerd. Wat leuk, zegt Roos Leer weer 2. Wat gaat de tijd snel? Ja, veel te snel, jongens. Michel die zegt, hey die Perry, gezellig weer op de zaterdag. We zijn aan het genieten van het weertje. En tegelijkertijd een straatje aan het leggen. Hier, moet je maar eens kijken. Er zit ook een foto in de app. Zo, dat ziet er wel... alsof er nog veel moet gebeuren. Ik zie vooral zand en een paar tegeltjes. Nou, sterkte daar. Succes in de warmte. Zorg ook dat je een beetje kan verkoelen af en toe. Hè. Royke zegt van harte gefeliciteerd, Perry. Wat een mooi zeg. Je dochter 2 jaar, mooie leeftijd. 2 is nee. Hou er even rekening mee. Ja, dat weet ik al hoor. Ja, ja, ja. Het is wel eens dat je zegt, Rosalie, wil je even dit of wil je even dat doen? Nee. En dan loopt ze weg, joh. Dan rent ze weg en dan lachen. Ja, dan kan je ook niet meer niet boos op worden als ze dat dan doet. Maar ik heb er ook mee te maken, hoor. 2-is-nee-fase. Rinse, die zegt ook, Perry, van harte gefeliciteerd. Wij zijn erbij. We zijn aan het genieten. En nou, draai maar eens even lekker wat zomerse liedjes. Want het komt wel goed van pas vandaag. Nou, dat dacht ik ook. Het is een heerlijke dag vandaag. Een heerlijke dag ook om een verjaardag te vieren. En om lekker te luisteren naar NPO Sterren met zometeen Connie Konings, Ik wil jou in mijn armen. Maar eerst wat mij betreft een van de beste popplaten uit ons eigen land. Dit vind ik zo lekker. Dit is een plaat waarbij je gewoon je speakers keihard moet zetten. Maan en Goldband nu op Sterren NL. Dit

reclame, hè? Knipoog, dan weet je waar we het vandaan hebben natuurlijk. De inspiratie. Zometeen nog even wat lekkere incheckberichten. Als je erbij bent en je bent aan het genieten van het weer... Of van het werk wat je aan het doen bent... nou, laat het even weten via de NPO Luisterapp. Ga ik zo René Schuurmans draaien. Zijn nieuwe plaat, al win ik 10 miljoen... hoor je naar Douwe Bob en Mo. Dit is Nog Even Blijven.

Zo, je hoort nog net niet de plaat kraken. Hè? Een heerlijk oudje van Corrie Konings. En ik wil jou in mijn armen, en moet je nagaan. Ze is vandaag de dag gewoon nog steeds hartstikke actief. En schittert dus in een supermarktcommercial op televisie. Misschien als je het intro hoort van dit programma. Nieuwe intro. Dat hebben we net na 12 even gedraaid. Herken je wat van...

Jij hebt ook wel eens inderdaad toch een leugentje om best wil. Al is het wat lang geleden dat je het voor het laatst gedaan hebt als kind. Eventjes een klein leugentje. Allemaal, dat was zo. Nee, dat snoepje heb ik niet gepakt, papa, mama. Heb ik niet gedaan. En daarvoor René Schuurmans, al win ik dan 10 miljoen. Nou, nog even wat leuke incheckberichten die binnenkomen in de NPO Luisterapp. Rudy zegt, Perry, gefeliciteerd met de kleine grote Rosalie. Alweer 2 jaar, het gaat zo snel, geniet ervan. Groetjes van Ruud. Ook Dani is erbij, die zegt, hey Perry, van harte gefeliciteerd. Zou jij misschien een lekker piratenplaatje kunnen draaien op deze zaterdag? Nou, ik kan dat op zich wel doen, maar ik kan het ook even leuk houden. En dat zeggen we, joh, vanmiddag hebben we natuurlijk een piratenuurtje. Vanaf 5 met Marcel de Vries live vanuit zijn piratenschuur. Dus die kan ook heel even de plas ophouden, even geduld hebben. En dan komt dat vanzelf vanmiddag goed. Een uur lang alleen maar piratenliedjes. Daisy, die is erbij, die zegt... Hey, die Perry, zou je van mij even Flemming met Zij wil mij willen draaien? Nou, dat komt wel even goed, dat is geen probleem. Peter zegt, gefeliciteerd Perry met Rosalie. Een heugelijke dag vandaag. En wat doe jij op je werk? Nee, dat is allemaal goed geregeld, hoor. Nee, zometeen om 3 uur ga ik lekker naar huis toe. En dan komt de visite langzaam maar zeker mondjesmaat binnenschuiven. En dan gaan we het feestje vieren. Frenkie, die is er ook bij, die zegt ook gefeliciteerd. Dankjewel, Frenkie. Een groot feest in Huize Krams. Nou, dat klopt inderdaad. En die vraagt ook wat ik mijn dochter cadeau heb gedaan. Nou, ik kan het op zich wel zeggen. Want ze heeft het al gehad vanochtend vroeg. Het is een DJ-tafel, een eigen DJ-tafel. Ik bedoel, je kan niet goed genoeg, niet vroeg genoeg beginnen met een goede opvoeding. Dus ze heeft een eigen DJ-tafel waar ze muziek mee kan mixen en zo. En door een microfoon kan praten en dat kan ze dan opnemen en zo. Super schattig. Ik zag het staan en ik denk, dat is voor Bassie. Dat is voor mij en al helemaal voor mijn dochter. En ze vindt het leuk. Ze ging meteen mee spelen vanochtend. Dus dan weet je dat je het goed gedaan hebt, hè? Flemming komt eraan. Zij wil mij. Eerst nieuwe muziek op de zender van Henk Dissel. Dit is Waterpas bij Sterren NL.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: die trouwens heel erg blij is.
1: Perry Kroms.
0: Jeffrey Heese is namelijk de schrijver van de grote hit van Justin de Wild, Cheerio. En hij zingt hem trouwens zelf ook in een soort van reggae-achtige variant. Dan is hij ook heel fijn. Ja, in welke variant je Cheerio ook hoort, het is gewoon een onwijs lekkere plaat. En we kunnen toch wel zeggen, het is de zomerhit van 2026. Jorde Jeffrey Heese even zelf met de pina colada en de voor uit de schatkamer. Doe maar en smoor verliefd. Deel 2 van Perry's Weekend Party. Zometeen jouw kans op het winnen van het Sterren.nl prijzenpakket. Dat doen we met de muzikale code. 3 liedjes die weer kort na elkaar hoort voorbij moet komen. En dan mag jij raden welke dat zijn. En dan kan jij kans maken op het goed gevulde Sterren.nl prijzenpakket. Doen we na het draaien van Raymond Hermans. Officieel eerst zometeen Wesley Bronkhorst.

Man zijn officieel op Sterren en Helden voor Wesley Bronckhorst en zijn nieuwe single Ik Drink Rosé. Wat ik trouwens zag is dat hij, dat vond ik heel leuk, een soort van concert gaf vanaf een boot. En ik denk dat dat in Loosdrecht was. Ik zag een filmpje namelijk ergens voorbij komen. Dat hij op een boot stond voorop. Allemaal mensen om hem heen op bootjes die stil lagen, lekker te zonnen. En dan kwam Wesley Bronckhorst daar al zingend voorbij gevaren. Superleuk! Ik zei dat nog vorige week in de uitzending. Het zou zomaar kunnen zijn dat je Wesley Bronckhorst tegenkomt op het water in Loosdrecht. En dat is dus gebeurd. En dan kon je ook nog eens een live concertje krijgen. Ook nog. En hij zong, natuurlijk, Ik Drink Rosé.

0: vind ik eigenlijk ook wel een heerlijke zomerplaat deze. Gordon en Replay, Me Lobby You op sterren.
1: De muzikale code.
0: Het is tijd voor de muzikale code. We doen het vandaag even weer anders dan anders. Je mag van mij weer direct de antwoorden geven in de NPO Luister-app. Dus direct de antwoorden. Wat is plaat 1, wat is plaat 2 en wat is plaat 3? En ik wil de uitvoerende artiest weten en de titel van de liedjes. Je mag het laten weten in de NPO Luister-app voor een goed gevuld Sterren NL prijzenpakket. Nou, de muzikale

dat zijn ze, de drie liedjes in de muzikale code van vandaag. Als jij denkt, ik ben die muzikale kenner, ik weet direct welke drie liedjes dat zijn, dan laat je dat weten in de NPO Luisteren. Plaat 1, welke is dat? Wat is plaat 2? En wat is plaat 3? De uitvoerende artiesten en de titels van de liedjes. Zometeen Agda en de Munnik. Laat me slapen op Sterren NL na de zomerrit van Jan Smit.

één keer vind ik echt een fantastische plaat. En daarvoor Arcta de Munnik en Laat Me Slapen. Ik ga zo meteen de muzikale code nog een keertje aan je laten horen. Dat kan jou zomaar eens in de prijzen helpen vandaag. Zometeen hoor je hem nog één keer naar Jannes, Adeo Amore, naar Wolter Kroes. Dit is Bel Me.

0: Dit blijft even mooi, hè? Jannes, Addio, Amore, Addio. Voor ook al zo'n mooie plaat. Wonder Cruise en Bel me op Ster.nl.
1: De muzikale code.
0: Zoals beloofd ga ik de muzikale code nog één keer in je laten horen. Dan maak jij automatisch kans op het goed gevulde Ster.nl prijzenpakket. Dat is voor jou worden als jij weet welke drie liedjes jij hoort. Ze gaan heel snel aan elkaar voorbij. Zorg even dat je het opschrijft. Dat je het eventjes onthoudt bijvoorbeeld. En dat jij dus de antwoorden goed weet te raden. En stuur dat eventjes in de NPO Luister-app. Dit is hem, de muzikale code voor vandaag.

0: party.
1: En ik hoor je gewoon zeggen, daar aan tafel of in de auto of waar je ook bent. Ik weet het, ik weet welke drie liedjes dit zijn. Want het zijn drie nummers die wij volop draaien hier op NPO SterrenNL Radio. Dus laat maar weten in de NPO Luisteren. Direct de antwoorden. Wat is plaat 1? Artiest en titel. Plaat 2, artiest en titel. En plaat 3, artiest en titel. En wie weet, word jij er zo meteen tussen uitgepikt en ben jij de winnaar van het SterrenNL prijzenpakket. Dit is Even Serieus. Yeah.

Jij bent de Satisfier van Roxy Dekker. Nou, misschien kun je eigen Satisfier ook wel zijn. Want ik bedoel, het is ook heel satisfying om het Sterren NL prijzenpakket te winnen. Met een muzikale code.

0: code.
1: Schreeuwen van Jari Helgers hoor je en de vlam in de pan. Het is tijd voor de finale van de muzikale code. Ik kijk eens even in de NPO luisteren, want er zijn heel veel antwoorden binnengekomen. Heel veel muziekkenners vandaag in de NPO luisteren. Maar één kan de winnaar zijn en ik pak het appje van Tim er eventjes tussenuit. Tim die zegt, hey Perry, ik weet het voor 100% zeker welke drie liedjes dit zijn. Dus alsjeblieft, pik maar eventjes tussenuit. Nou Tim, we gaan eens even door jouw antwoorden heen. Op nummer 1 van Tim staat Stef Eckel en Jij Wil Vrij Zijn. Die zetten we erbij. Op nummer 2 Marco Borsato en Ik Leef Niet Meer Voor Jou. En op nummer 3 Senna en Kleine Vogel. Dus voor Tim, op 1 Stef Eckel, Jij Wil Vrij Zijn. 2 Marco Borsato, Ik Leef Niet Meer Voor Jou. En op nummer 3 Senna en Kleine Vogel. Goed Tim, als ik op deze knop druk, dan krijgen wij terug vanuit de computer of deze drie liedjes goed zijn of niet goed zijn. En jij dus het StemNL prijspakket van vandaag in de wacht hebt gesleept. Dit is het antwoord, Tim.
0: De muzikale code is...
1: Nou...
0: gekregen! Yeah.
1: Inderdaad, Stef Eckel, Jij Wil Vrij Zijn, Marco en Ik Leef Niet Meer Voor Jou en Senna, Kleine Vogel. Dat zijn inderdaad de juiste antwoorden. En ook weet Tim heel goed hoe het werkt. Hij zegt, als je dan ook een van deze drie gaat draaien, Perry, zou je voor mij dan even Marco Borsato willen draaien met Ik Leef Niet Meer Voor Jou. Nou, natuurlijk gaan we dat doen, Tim. Van harte gefeliciteerd. Stuur even je adresgegevens in de NPO Luister-app. En dan komt er even een leuk pakketje in jouw kant op. En deze zat erin verborgen in die code. Marco Bors.

alleen maar verzoekjes. Laat maar weten via de NPO Luisterapp. Welke plaat vind jij leuk om te horen? Maakt niet uit wat. Mag lekker zomers zijn, mag wat anders zijn. Het gaat gewoon vooral om dat jij de plaat hoort die jij wil horen op Sterren.nl. Dat kun je dus zometeen doen na tweeën. Laat het weten in de NPO Luisterapp. En tot het nieuws is dit Antoon. En hallo! Ja.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

gedraaid voor Brenda. We gaan niet slapen. Het laatste uur van deze zaterdag, 30 mei. Dat staat in teken dus van de verzoekjes. Ja, er komt toch een heel lief verzoekje binnen, zeg. Dat is een verzoekje van, eens even kijken, Leslie. Die zegt, Perry, zou jij Sineke met Rosalie even willen draaien? Ik zal eens even kijken of ik die onder het stof vandaan kan halen. Een plaat die draaien wij niet zoveel op Sterrenel. Dat is voor de verjaardag van mijn dochter. Dat vind ik lief, Leslie. Als ik eraan denk, dan doe ik dat zometeen zeker even. Eerst eventjes wat feestknallers achter elkaar. Hattie, die vraagt om Jan Biggel en Ons Moeder Zee nog. En eerst echt een van de beste liedjes van dit moment. Carlo, jij vraagt erom. Damien van Os, hier is Diamantenring.

onderweg naar jou op SterrenNL. We draaien dus verzoekjes waar je ook bent, waar je ook luistert naar SterrenNL. Dit is jouw kans op het horen van jouw favoriete plaat. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is een minuutje steken in de NPO Luisterapp. Ga ervoor even naar de NPO Luisterapp, druk op SterrenNL. En als je SterrenNL nooit meer wil missen, dan kun je daarboven even op dat pinnetje drukken. Ik weet niet of je dat al gedaan hebt. Boven op het pinnetje dan staat SterrenNL altijd als eerste zender in die app. Dan ben je ons nooit meer kwijt. Goed, wie dat heeft gedaan, dat is... Even checken, dat is Jesse, die zegt Perry. Zou je voor mij mijn naamsgenoot eventjes willen draaien? Jesse Prins, dat is een artiest die hoor je niet meer zoveel. Nou ja, zeker wel. En waar je Jesse Prins hoort, dat is natuurlijk hier op SterrenNL, Jesse. Dit is altijd en overal op SterrenNL.

andere woorden, je moet gewoon lekker gaan genieten vandaag van deze dag. Doe dat ook op deze zaterdag 30 mei. Danny Vroeger en morgen is niet beloofd. Dat, zegt Mark, is mijn levensmotto. Morgen is niet beloofd, dus we genieten vandaag en we maken er gewoon wat van. En hij zegt ook, vandaag is voor mij een prima dagje. Ik ben lekker vrij, ik zit lekker in de tuin met een potje bier. Zometeen even lekker de jacuzzi in met vrouwtje lief. Je hoort mij niet klagen. Groetjes van Mark. Brum, die zegt, Perry, een hele goede middag. De kast met raak. Is het daar niet eventjes tijd voor om weer eens te draaien? Nou zeker, ga ik zo meteen voor je doen na het verzoekje van Erik. Hij wil meezingen met Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Elke

deze die, de laatste tijd wel wat vaker, heb ik het idee, hier op Ster.nl. Lekker hoor, ik vind het een van de beste liedjes van de gast. Je hoorde Raak. En ervoor Yves Berendsen, die daar ineens een ongelofelijke hit mee scoorde. Dankzij Sascha Brouwers en Kiki. Weet je dat nog? Dat was in één keer zo'n hit op TikTok. Terug in de tijd. Simon, voor jou, zometeen. De man die de microfoon aan de wilg heeft gehangen, die is gestopt met zingen en optreden. Willemart, en als men een drankje naar jou zou vernoemen, nou, volgens mij is hij niet gestopt met genieten van het leven, dat doet hij volop. Je hoort hem na Mart Hoogkamer en Billy Dans.

Veel leuke liedjes heeft deze man gemaakt. Maar hij bleef op een of andere manier niet meer zo heel veel lol aan de muziekwereld. En heeft dus besloten om zijn pijlen te richten op een ander leven. En dus niet meer op de muziek. Als men een

0: Dotje.
1: Perry's Weekend Party.
0: Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More op SterrenNL. Heb ik voor jou gedraaid, Gerben. En voor Vincent heb ik de nieuwe van Rutger van Barneveld gedraaid. Zwoele zomernachten. Ze zijn er alweer klaar voor. De gezelligheid van de zaterdagmiddag. Jan Paparazzi en Jan Smit. Het muziekfeest op de radio. Daar wens ik je natuurlijk heel veel plezier bij. En natuurlijk ook met het Piratenuur. Dat is vanaf 5:00 live vanaf Marcel's Piratenschuur. Dat ook weer een groot feest te worden. Nou, ik ga gauw naar huis de verjaardag vieren van mijn lieve dochter Rosalie. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag. En morgen om 12:00 ben ik er weer voor een gloednieuwe Perry's Weekend Party. Mooie zaterdag en graag tot morgen. Wow.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nel. Hartelijk welkom op deze zaterdagmiddag 30 mei, deze zonnige zaterdag, Jan.
1: Heerlijk,
0: het is een heerlijk weekend.
1: Ja, heerlijk weekend. En wat staat er op me te wachten?
0: Nou, te wachten, ja, ik moet zo meteen naar de Vijverberg, naar Doetinchem.
1: Ja,
0: het stadion van de Graafschap. Vanavond naar Midwolda.
1: Zo, volle bak vandaag.
0: Midden in de nacht. En morgen heb ik ook nog een optreden, maar dat maakt niet zoveel uit. Want als je gewoon overdag zo'n lekkere dag hebt...
1: Wat er op mij staat te wachten is die heerlijke aardbeienslof.
0: Oh, daar was jij naar op zoek. Ja, naar die aardbeienslof. Ja, ik dacht, ik was wel vroeg vanmiddag.
1: Ja.
0: Ik reed even naar Kerkelanden hier in de buurt.
1: Hele goede bakker is dat.
0: Goeie bakker. Er zit ook een Volendammer vishandel trouwens. Hele grote, maar goed, dat is totaal niet belangrijk nu. Maar ik heb dus inderdaad een tompoes gehaald en twee aardbeienslofjes. En ik dacht dat jij een tompoesman was.
1: Echt waar? Nou ja, dat ben ik ook wel. Ik ben eigenlijk voor allebei
0: het
1: natuurlijk.
0: Het maakt jou natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit,
1: hè? Ik ben niet zo kieskeurig als het daarover gaat.
0: Maar je koos voor de aardbeienslof?
1: Ja, eigenlijk meer vanwege... lekker fris, gezien het weer. Toch weer warm vandaag. En
0: beetje fruit, hè?
1: En het eten. Het eten. Het eten. Weet je eet zo'n top...

0: Nou, waar gaan wij heen vandaag? We gaan natuurlijk straks bellen met Jan Keijzer.
1: Het is het muziekfeest op de radio.
0: We gaan de hit van Smit zometeen draaien.
2: Jazeker.
0: We gaan de jarige van vandaag natuurlijk in het zonnetje zitten. En we gaan even kijken in de NPO Sterren NL app voor wat verzoeknummers. Ik zie hier een aantal platen voorbij komen. Mart Hoogkamer komt voorbij. Ik zie hier Robert van Heemert. Nou, dat zijn natuurlijk neven.
2: Ja, neven.
0: Jimmy vraagt een plaat aan. Nou ja, er zijn genoeg verzoekjes. Als jij nou ook een verzoekje hebt, laat dat dan vooral weten. Dan draaien we die even. En zo ook de volgende. En dat is de nummer 1 van dit moment in alle hitlijsten van Nederland. Dit is Justin de Wild, natuurlijk met Cheerio.

0: Jeffrey Hezen met Bailando was dat.
1: Dit is het muziekfeest op de radio. Jan Smit. NPO Sterren NL.
0: Deze zonnige zaterdagmiddag waarop een heleboel mensen jarig zijn. Jan, jij hebt dus natuurlijk weer plichtsgetrouw uitgeprint.
2: Ja, uitgeprint. Ja. Klimaatneutraal overigens, hoor.
0: Klimaatneutraal? Ja, nou, deze 6 A4'tjes zijn niet helemaal klimaatneutraal. Maar goed, laat dat voor het, voor het volgende seizoen gaan we gewoon over op digitaal.
2: Ja.
0: Dat gezegd hebben de jarigen van vandaag, 30 mei. Dat zijn onder andere, Jan, jouw... Nou ja, toch wel misschien voorbeeld van vroeger. Adje Bouwman.
2: Adje Bouwman?
0: Of niet?
2: Nou,
0: iemand waar je tegen opkeek?
2: Zeker wel. Omdat hij werkte al bij de radio. Toen ik bij de radio wilde werken. Jazeker.
0: Adje Bouwman. Die is vandaag 79 geworden. Zo. Dan Peter Paul Muller. Hè? Die kennen we natuurlijk.
2: Martin Moreiro
0: is vandaag jarig. 61. Willy Wartaal is vandaag 44 geworden.
2: Uit de Voice van de jury.
0: Steven Gerrard zegt jou niks.
2: Nee. Voetballer?
0: Hey. Ja, die is vandaag 46 geworden. Dan Nadia Moussaïd, dat is de presentatrice, journalist en programmamaker.
2: Ja.
0: 42, Averyn Jackson Hoy van Goede Tijden, Slechte Tijden. 44, Khalid Kassem is ook nog jarig.
2: Advocaat.
0: En Lilian Helder, de Nederlands politica, wordt vandaag 53. En dan zeggen wij namens iedereen bij Sterren NL.

steeds iets harder. Eerste

0: Xander Bouzonier was dat. Blijf bij de mij.
1: Van Smit.
0: Het is tijd voor een plaat die, nou ja, jou in ieder geval kippenvel bezorgd, Jan.
2: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: En mij ook. Ja. Het is namelijk, jij bent de zeeman van Corrie en de Rekels. En mijn vader was zeeman vroeger.
2: Oké, okay, ja, dat is waar, ja, natuurlijk. Ja.
0: Mijn
2: ja,
0: vader
2: ja,
0: heeft ja, 25 jaar op de Noordzee gevaren. En dit is dus eigenlijk een soort van ja, verkapte ode ook aan mijn moeder.
2: Ja.
0: Die heeft jarenlang, ik geloof totdat ik, nou, ik denk net voordat ik doorbrak, tot ik 9 was of zo, heeft mijn vader dus gevaren. En die ging dan op zondagavond weg vanuit de haven van IJmuiden. En dan kwamen ze op vrijdag terug. Daar ging hij liggen, want dan was hij natuurlijk helemaal kapot. Ja. Daar gingen ze s'avonds, hadden ze een feestje of een soosavond met vrienden. Zaterdagmiddag ging hij bij mij bij het voetbal kijken. 'S Middags zat hij aan een borreltje op de dijk met wat vrienden. Dan ging hij weer een uurtje liggen. 'S Avonds hadden ze een familieavond of met wie, ja, een ja, feestje. Ja. Zondagochtend ging hij zaalvoetballen. En dan 's middags ging hij nog even liggen en 's avonds ging hij weer weg. Nee, maar dat, ja, is wel,
2: dat is een bijzonder leven.
0: Dat is wel een bijzonder leven. En daar doet mij dit nummer aan denken. Aan Corrie en de Rekels en hoe ze dat dan ook zingt. Ja, dat is, vind ik een heel mooi verhaal. En Corrie is natuurlijk inmiddels, nou, Corrie is ook al de 70 gepasseerd.
2: Ja, ja, zeker. Zeker.
0: En ik vind haar toch wel de, nou ja, de onbetwiste koningin.
2: Ja, de nummer 1, echt.
0: De nummer 1 van de Nederlandstalige muziek. Ja. Dus vandaag de hit van Smit. Corrie Konings en de Rekels.
1: Dit is de hit van Smit.

0: Sterren NL.
1: Straks dan zijn we natuurlijk weer met het tweede uur van dit muziekfeest op de radio. Gaan we bellen met Jan Keijzer. En ik heb even een blik geworpen op de Sterren NL inbox. De NPO Sterren NL inbox. Waar natuurlijk de nodige verzoekjes konden worden aangevraagd. En dat loopt ontzettend storm, Jan.
2: Het gaat hard, hè, vandaag hier.
1: Het gaat hard, ja. Er komt van alles voorbij. Maar de meest in het oog springende was van Josefina. En die wilde graag Geef mij je angst horen van André Hazes. Dus, nou ja, dat is toch een nummer waar je steun uit kunt halen. Een van de mooiste liedjes ooit uitgebracht, als je het mij vraagt. Van Wijlen, André Hazes. Dus, Josefina, deze is voor jou.
3: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NNL. Zo, Jan, je aardbeienslof zit erin.
1: Ja, heerlijk, fantastisch.
0: Ik heb er nog één, hè?
1: Ja, ja, die neem mee naar huis. Die gaat mee naar huis.
0: Gaat helemaal van stoppen, ja.
1: Ik denk nog zo'n grote jongen.
0: En Jan, heb jij gisteren die onweersbuien nog...
1: Ja, die heb ik meegekregen, uiteraard. Ja, tuurlijk.
0: Zat je veilig?
1: Ik zat veilig. Ik was aan het werk. Ik zat in de studio.
0: Oké, ik moest namelijk optreden in Zeewolde. Ja, op het strand. Beachfestival Zeewolde. En ik kreeg echt 2 uur voordat ik moest optreden... kwam er een video in mijn inbox van een volledig leeg strand. En toen dacht ik, het zal toch niet gebeuren, hè?
1: Het zal toch niet gebeuren,
0: nee, inderdaad. Maar iedereen ging natuurlijk schuilen voor de regen en voor de storm. Nou, uiteindelijk werd het 9 uur en stond het hele strand vol. Maar ik denk, ja, dat zul je dan toch... Dan is het te lang warm. Dan komen er van wat zijn het, hoge of lage drukgebieden?
1: Ja, lage drukgebieden.
0: Ja, nou ja, en dan krijg je natuurlijk onweer.
1: Ja, de cumulus nimbus komt dan.
0: Dat zeg ik. Goed. We gaan straks bellen met Jan Keijzer als je nog verzoeknummers hebt. Laat het vooral weten. Ja. Misschien zit je wel lekker in de tuin. Ben je aan het barbecue? Ben je gewoon aan het werk zoals wij? Ja. Of moet je straks nog optreden?
1: Hè? Ook zoals jij.
0: Of zoals ik. Dat kan natuurlijk allemaal. Goed, dit is de ideale schoonzoon. En dit is natuurlijk hier op Ster NL. Bram Bongers. Goed.

0: zien, ik heb het daar.
1: Dit is het muziekfeest op de radio. Jan Smit. NPO Sterren NL.
0: We hebben het natuurlijk de hele tijd over het mooie weer, Jan. Maar afgelopen week zaten wij met de toppers in Baren.
2: Ja.
0: De hele week gewoon in zo'n repetitieruimte.
2: Studio Baren, ja.
0: Ja, nou is dat op zich... kijk, dat is gewoon natuurlijk... Dat moet gewoon, want je moet natuurlijk weten waar je aan begint. Over 3 weken gaan we...
2: Ja, hoe gaat het allemaal?
0: Ja, dat gaat supergoed. Ja. Ja, nu wel. Ja, we hebben natuurlijk nu die hele week achter de rug. Ja. Dus nu weten we waar we aan toe zijn. Maar dan is dat toch wel raar. Je komt dan... Het was natuurlijk ook 30 graden.
2: Ja.
0: Komt daar allemaal aan en dan zit je dus in zo'n oefenruimte. En dat is dan van 10 tot, nou ja, 1 uur of 6 in de middag. En dan kom je buiten en is het net of je gewoon... alsof er zo'n plakkaat...
2: Hitte
0: in je gezicht geplakt wordt gewoon. Ja. Nee, ja, goed. Ik heb er niet veel van gezien. Terwijl ik al die beelden dan voorbij zag komen van mensen die gingen varen... en lekker buiten wandelen, fietsen... Op het strand.
2: Ja, het leven speelde zich af het buiten de studio eigenlijk.
0: Keihard, als je artiest bent.
2: Maar het ging goed, Jan, met de repetities.
0: Het ging hartstikke goed. En we hebben natuurlijk ontzettend leuke gasten weer met Emma Heesters, met Mart Hoogkamer. We gaan radio maken in de Jan Cruijff Arena. Ja, en Frans Bauer was er ook.
2: Leuk.
0: Ja, en die doet ook een fantastische medley. En nou ja zeg.
2: Ja.
0: Alsof je het aanvoelt komen.
2: Twee zielen, één gedachte, Jan.
0: Eén van zijn grootste hits. Zijn eerste hits ook natuurlijk. Op rode rozen vallen tranen. En wat je ziet als Frans gaat staan... Dan ziet die hele band ook, weet je, iedereen in de studio krijgt gewoon toch een stukje kippenvel mee. En dat blijft gewoon.

0: Mike Pedersen was dat. En nu gaan we naar de koning van Volendam.
1: Mooi Volendam met Jan Smit.
0: En als dan het einde van de maand nadert, dan is er natuurlijk altijd nog dat lichtpuntje. De hoop in bange dagen. De man die alles kan. Ja, Jan Keijzer, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hoe, ja, waar je die bewoording allemaal vandaan hebt.
0: Ja, het komt uit meteen, Jan.
3: Ik vind het ook knap hoor, Jan, hoe die dat doet. Echt hoor.
2: Ja, ik vind het knap.
0: Maar Jan, vanaf morgen, dan is het juni.
3: Oh ja, overmorgen eigenlijk, hè?
0: Ja, goed, het is nu zaterdag maandag. Maandag begint...
2: Ja, jij loopt nu vooruit op de feiten. Want ik wou net vertellen dat ik eigenlijk de leukste jaren bij de lente vind.
0: Nou, maar het is nog lente, hè?
3: Tot 21
2: het is lente,
3: juni.
2: Ja, ja. Het kan
0: dus
2: ook allemaal.
0: Jij kan nog drie weken lang prediken dat je de lente mooi vindt, hoor.
2: Ja, nee, die lente die vind ik echt fantastisch. Die bloeit.
0: En wat vind je zo mooi? Ja, vind je dat zo mooi aan de lente, Jan?
2: Nou ja, als alles toch weer... Als je de knop aan de bomen ziet, de bloemen, de bloemetjes en alles erop eraan... Dat geeft toch een blij gevoel.
3: Dat geeft de burger weer moed, Jan.
2: Wat ik extra leuk vind, is dat je daarna de zomer krijgt.
0: Oh, dus dat is wel je tweede favoriete getijden.
2: Ja, nee, dus eigenlijk ben ik een zomerliefhebber. Ja. Ik zit aan mijn nek te lullen.
3: Ja, het is geen winterman, Jan.
2: Ik vind de zomer... Het is natuurlijk ideaal, lekker in een luie stoel. Een puzzeltje, ahoeren met de buren.
3: Ja, dan kan je goed doen.
0: Je kan lekker ahoeren, Jan.
2: Ja, nou ja, je bespreekt een beetje wat de beste restaurants tegenwoordig zijn.
3: Ja.
0: Jan, en als je dan, wat vind je nou echt lekker?
2: Wat zeg je?
0: Wat vind je nou echt lekker? Dat je zegt, nou, de luisteraar van SterrenNL, zo op deze zaterdagmiddag. Wat?
2: Nou, kijk, ik kan natuurlijk, moet wel tegen die luisteraars vertellen, iets wat van Volendam komt.
0: Dat mag je zelf weten, ja.
2: En dit sluit eigenlijk heel mooi aan op iets wat ik van 3 april ben ik jaar geweest.
0: Ja, dat heet.
2: En ben ik met de hele familie aan het eten geweest met de kinderen en kleinkinderen. En ik vind het zo grappig. En heb ik het veel te kort gedaan en te weinig gedaan. Want het was zo leuk. Ik denk dat het een terugkomend festijn gaat worden.
0: Jan, je kan nog elke maand met je kleinkinderen gaan eten.
3: Ja.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar nu, als je dan zo'n kleindochter hebt... van een jaar of 16, die zegt... wat mag ik, een ton of een tornado? Ik zeg, je mag alles nemen wat op de kaart staat.
0: Nou, Jan,
2: dat doet alles goed.
0: Ik zeg, dit doet mij denken... sorry dat ik je even onderbreek, maar onze oma, die werd 90. En wij hadden... En dat is niet erg, hè, maar dat was niet... wij kregen nooit wat van oma. Ja, we kregen gewoon met Sinterklaas, dan kregen we een tientje volgens mij. Dat was ook helemaal niet... Daar gaat het helemaal niet om.
3: Andere tijd was het.
0: Maar die werd toen 90 en mijn opa was overleden. En toen gingen we met z'n allen dus naar restaurant Van de Hoog op de dijk.
2: Ja.
0: En met alle kinderen en kleinkinderen. En toen hebben wij natuurlijk met z'n allen afgesproken... Nou, nu nemen we allemaal een zeetong in allemaal.
3: En oma...
0: allemaal wijn...
2: Ik kan dit nou niet meer vertalen.
0: Ja, nee, dus ik snap. Dus jouw kleinkinderen, die horen dit natuurlijk. Die gaan. Kijk, Jan, en in je laatste broek zitten geen zakken.
3: Is waar, hè?
2: Nee, dat weet ik.
0: Dus in jouw geval, ik zou dat lekker elke maand doen. En dan geef je kleindochter lekker die tong elke maand.
3: Met een warme hand en dan een koude hand.
2: Maar dus die tong, dat is dus hetgene wat ik aan wil bevelen aan iedereen.
0: Oh, de zeetong.
2: Ja, dat is toch geweldig, man.
3: Ja, hè?
2: Maar dit kan wel jou ook niet missen, hoor.
0: Nee, dus, zeker niet. Hebben jullie nooit als BZN zijnde een gerecht... Jullie hadden natuurlijk een bar vroeger. De BZN-bar. Ja. Ja. Je hebt vast een tulp ook gehad. Is er nooit een gerecht naar jullie... het bord zonder naam?
2: Ja, het bord zonder naam.
3: Wat lag daarop dan?
2: Ik denk van Garen die we zelf moesten pellen.
0: Garalen, ja. Goed, Jan. We dwalen af.
2: We zijn er weer, ja.
0: We zijn weer rond. Alleen, we hebben nog geen muziek.
3: Wat gaan we draaien?
2: Nee, oké, maar omdat ik begon over de lenzen, denk ik... dan moet ik maar eens kiezen voor Le Printemps van Michel Fugain. Dat is van de Symphonic Nights.
0: Ja.
2: En dat vond ik zo'n vrolijk... bijna zomersnummer, maar het is een lente.
0: Hoe ging die ook alweer, Jan? Het refreintje, want ik was daarbij. Dat
2: le
0: was die...
2: printemps d'arrivée sont de la maison. Le printemps d'arrivée sont de la maison.
0: Ja, ik weet het al.
3: Dat was
0: en dan zingen over de tuin. Over de la maison.
2: Over alles, over de bloemen.
0: Of is het maar Gardin?
3: Gardin.
0: Wat is nou Maison? Huis.
3: Maison is huis, ja.
0: Oh, huis in de tuin. Ja, Jan, dat is voor mij ook al...
3: Een tijdje geleden, hè?
0: Ja.
2: Ja, maar goed. Je niet kwalijk,
0: Le printemps.
3: Gaan we draaien.
0: We gaan hem draaien, Jan. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Ja, prima.
0: Groet aan Marie.
2: Zal ik doen. Oké. Okay.
0: Doei.
2: Succes.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: op sterren.nl.
1: De klok van 5 is in zicht, Jan. En dat betekent dat ik straks met gierende banden naar Doetinchem ga.
2: Want je moet optreden vanavond.
1: Ik sta straks op de Vijverberg. Het stadion van de Graafschap.
2: Oké, leuk.
1: Doetinchem, daar is een heel groot evenement. Mijn zus die is daar trouwens verantwoordelijk voor de organisatie.
2: Oké.
1: Jenny, die doet dat, ja. En daarna gaan we naar Midwolda. Helemaal naar het Groningse. Ja, vanavond. En, nou ja, en morgen sta ik in Saasveld.
2: Saasveld is in Twente volgens mij.
1: Ja, Twente, ja. Moet jij nog wat doen morgen?
2: Nee, ik ga vanavond lekker muziek luisteren in de tuin.
1: Oh, heerlijk.
2: Heerlijk weer ervoor. En morgen ga ik ook plat.
1: En je schoonmoeder nog gezien?
2: Niet gezien. Nee, al een tijdje niet gezien.
1: Oh, niks ernstig toch?
2: Nee, maar gewoon even.
1: Gewoon even niet.
2: Het komt er even
1: niet. Nee, dat maak ik helemaal niet.
2: Dat heb je wel eens, Jan.
1: Hey, en woensdag. Wat is het? Wat wordt het weer?
2: 21 graden, droog.
1: Perfect.
2: Perfect Nederlandstalig muziek weer voor het muziekfeest op het plein.
1: Zo, ik zorg dat ik erbij ben. Jij bent er ook?
2: Ja, ik ben er ook. Ja, zeker. En het begint allemaal, Jan, om een uur of, laten we zeggen.
1: Ja, dat zal vanaf 8 uur. Nou ja, nee, het begint natuurlijk al vanaf 7 uur volgens mij. Want dan kom jij al met het voorprogramma.
2: Ja, met Cornelis.
1: Dus mensen zorgen dat je er om 6 uur bent. Nou, dat is vaak wel zo. En mensen komen echt meteen uit hun werk of uit school.
2: Wij gaan om 4 uur al radio maken, van 4 tot 10.
1: Er staan gewoon 10.000 mensen vaak, hè?
2: Er staan er om 4 uur al echt duizenden mensen. Bizar gewoon. Echt niet normaal.
1: Dus daar heb ik enorm veel zin in.
2: Jan, heel veel succes tot woensdag dan.
1: Dat is goed. En iedereen een heel fijn weekend. We gaan er even met Mart Hoogkamer. Doe mij een rondje. Nou, Mart.
3: Nou, bij deze.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden.
2: Lekker.
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Yes.
0: Marcel de Vries.
2: Goedemiddag. 3.

luisterapp. De nummer 1, de nummer 1. In Nederlandstalige muziek. NPO. Sterren en Elf. Ga ik de voortak voor je draaien. Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledige afstand van enige verantwoordelijkheid. Harder geeft ook niks, wij redden onszelf wel.

0: Het was de Voortak en op de tandem. Ja, dit is wat anders dan die van Armand. Op de tandem naar Marokko. 6 over 5. Goedemiddag allemaal. Daar zijn we weer. Het is het mooiste uurtje van de week. Als u mij vraagt dan, hè. Ja, dat is niks ten nadele van alle andere uurtjes die ik maak bij Sterren NL. Maar dit is toch wel het gezellige uurtje. In je lekkere vrije weekend ga ik zo'n beetje vanuit. Het Sterren NL Piratenuur, daar waar de muziek net even anders is dan de rest van de week. Dat kunnen we toch wel met recht zeggen. Cultureel erfgoed. Inblazend met alle geweld en heel veel liefde en plezier de eter in voor je de komende 60 minuten. Hier vanuit mijn, excuses, vanuit mijn nederige piratenschuurtje. Dit piratenuurtje. En laat vooral even weten waar de radio vanmiddag lekker aanstaat. Wat ben je aan het doen? Is er nog een barbecue die aanstaat? Wordt er nog wat ondernomen? Laat het me weten. En misschien ook muzikale suggesties zijn ook altijd welkom. Je mag ze doorgeven. Nogmaals, in de NPO-luisterapp. Als je die nou nog niet hebt, dat kan natuurlijk. Dan is er geen man overboord. Dan kun je gerust uit iedere appstore kun je dat ding downloaden. Hij is gratis. NPO luisteren, je gaat wel even naar het donkerblauwe kanaal in de carousel van alle radiozenders van de publieke omroep. Het is Sterren NL, je drukt even op bericht en dan kun je alles kwijt wat je maar wil. Raymond is erbij, die is erbij vanuit het zwembad. Gezellig. Proost, zegt Raymond. Vlam in de pijp vanaf camping Het Haasje in Oosterhout, zegt Frans. Die, wat heeft hij aan eigenlijk? Wat is dat? Een barbecue?
1: Oh ja.
0: Dat is zo'n egg, is dat? Oh, ik krijg er een foto bij gestuurd. Lekker. Kubus, die zit in het zonnige Genderen. Bij Arie. Even kijken. Arie zit er lekker biertjes te drinken. Oh ja, leuk jongens. Nou, krijgen we de nodige foto's bij. Dat doet me deugd. Stuur ze lekker in. Foto's, berichtjes, audio-appjes, wat je wil.
2: Ja, Marcel, goedemiddag. Hier Team Mensbouw vanuit Bemmel. We zitten er weer klaar voor. Veel succes met de uitzending.
0: Komt allemaal goed, komt allemaal goed. Ik hou hem hier in eter. En ik heb vanmiddag weer een Vlaamse troef voor je. Daar kunnen we de komende 30 minuten onze koppen even overbreken. Als in, je mag even stemmen op een van de beide liedjes.
3: Dit is de Vlaamse troep.
4: Keuze A.
0: Mia. En de duizendpoot. Zou toch top zijn dit.
4: Keuze B. We
5: hebben nachten zitten.
0: Maar deze is ook goed hoor. Rocky, maar dan van Paul Severs.
6: Rocky, ik ben nooit met iemand geweest. Zoiets dat kan je niet dwingen.
0: Leuk hè?
3: Amai, de Vlaamse troep.
0: Yes. Laat het weten. Je kan stemmen, heel eenvoudig. Net wat ik zei, als je het berichtje in wilt typen, dan zie je ook een polletje. Dus een keuze tussen twee liedjes. En dan kun je op stemmen op of het liedje van Mia met de duizendpoot, of je gaat voor Paul Severs en Rocky. Nou, we moesten maar eens even op muziek draaien, vind je niet? Suggesties en welkom, drop ze er maar in. Ik heb eerst de Rio's voor je.

Dit was Eduard Hagestein en ik ben een minstreel. Mooi, hè? Deze was voor Alex. Alex, alsjeblieft. Alex zegt, hoi Marcel, we zijn lekker aan het varen met een koude kletser erbij. Ik heb wel zin in een minstreel van Eduard Hagestein. En wees wel opgepast, Alex, als je op het water zit. Drink niet te veel, hè? Tenminste, als je achter het roer zit. Je zegt niet achter het stuur, achter het roer. Succes. Daan is erbij. Die zegt, goedemiddag vanuit de jacuzzi. Lekker. En even kijken, Stefan die staat tussen de koeien. Die is lekker aan het luisteren. Pieter is onderweg naar de trek met me mat. Hartstikke goed. Goedemiddag Marcel, we zijn er weer bij. Jan en Tien uit het mooie Roden. Daar de groetjes in Roden, hier vanuit het mooie Dokkum. Brigitte is erbij vanuit Maden. Vanuit de Kaag luisteren Arend en Anja. En hey Marcel, Lepelstraat zit er weer klaar voor. Gezellig. Kier en Richard erbij en lekkere piratenhitjes. Groeten van Sandy en Arjan. Leuk jongens. Sandra die is lekker in de overkapping aan het luisteren. En Danielle zegt, hey, wat leuk, ik wist niet dat er een liedje over mij was gemaakt. Nou, er zijn wel meer gemaakt, Danielle, over jou. Dat was van de Rio's. En er is ook nog in zijn Harry's. Wie was dat ook maar weer? Jan en zijn Harry's. Oh, oh, Danielle. Dat is ook nog. Oh, oh, oh. Oh nee, oh, Jacqueline is dat. Och, ik in de war. Nou ja, dan heb je in ieder geval deze. Dan hebben we Jander erbij. Jander. En Jander is nog hard aan het werk. Je bent aan het straten volgens mij, wat ik zie. Jander, ik stuur een fotootje mee. En Herman die zit bij een verjaardag. Een mannetje of 20 luistert mee in het prachtige Muntendam. Verjaardag van Dion. Dus hyperpiep. Hoera voor Dion. Dion gefeliciteerd en vele jaren in goede gezondheid. Tabi is erbij. Luistert vanaf de waterkant. Hengeltje uit. Een biertje erbij. En Puk zegt, lekker aan het klussen geweest de hele middag. En nu lekker afblussen met een heerlijk biertje. Verzoekje van ons, Alibaba van de Marlets. Hé, maar dat is een leuke. Die ga ik zo meteen even voor je drinkkegelen. Zit eraan te komen, binnen nu in een paar minuten. Eerst muziek van de Spitfires. Deze is ook lekker. De Kastelein. MUZIEK

0: Alibaba.
1: Zing zo lekker mee dit. Valt me een, mag ik dat zeggen, een heel klein beetje tegen dat de duizendpoot het nog niet goed doet in onze battle. Of eigenlijk, ja, ik noem het een battle omdat we dat dagelijks doen in de ochtendshow. De Vlaamse troef van vandaag, dat zijn deze twee.
2: Dit is de Vlaamse troef.
3: Keuze A.
1: Mia de duizendpoot heeft toch wel achterstand. Er mag gestemd worden, jongens.
3: Keuze B.
1: Dit is keuze B. Paul Severs en Rocky.
4: Rocky, ik ben nooit met iemand geweest.
1: Ja, maar hebben we zin in? Welke gaat het worden?
2: Amai, de Vlaamse troef.
1: We weten het binnen nu en 20 minuten. Je kan namelijk stemmen in NPO Luister. En misschien denk je van ja, maar ja, waarom zou ik het doen? Het redt zich vanzelf wel. Dat klopt, dat klopt. Het redt zich zeker vanzelf wel. Maar hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag. En zo is het ook maar, hè? Dave is erbij vanuit Waal, gelegen aan de Lek. We zijn aan het voegen in, het, in plaats van straten, zegt Jander. Ah, dat zag ik verkeerd dan, Jander, excuses. Ik zag ook niet de volledige grootte van de foto. Dat is geen excuus, hè? Zeg het er maar bij. De groeten uit De Hank, zegt Gert-Jan. We zitten lekker te luisteren. Doen even een barbecue aan. Gertje, mooi plaatje van het Biesbos lied. Zou gaaf zijn. Haha, zegt Gert-Jan. Mijn ouders zijn ook aan het luisteren, zeggen Arend en Anja. Doe ze de groeten, jullie ouders. Glenn is erbij, lekker luisteren en patatjes eten. Doen we zometeen een polka. Ah, doen we zometeen een polka. Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En ik ga misschien nog wel een stapje verder met een polka. Zal ik het nu doen of zal ik het zo meteen doen? Ik ga het zo meteen doen. We lekker aan het sluiten, sleutelen aan de brommer, wordt er gezegd door Dirko. Zet hem op, Dirko. En Henke zegt, Henke en Lies, die luisteren ook mee vanuit de jacuzzi. Wat zitten er veel mensen in de jacuzzi? Hey Marcel, de groene knuppel schiet er aardig in. Op ons teamweekend zou je voor ons Dames Laat Die Rokjes Nou Maar Waaien van Normaal kunnen draaien. Groeten van Loyal 3. Draai groeten Loyal 3. Nou, als jullie maar veel loyal hebben, dan komt het allemaal goed. En ik ga zo meteen mijn best doen voor Normaal. Marcel, hier luisteren we ook vanaf het terras in Zoelen. Groetjes van Henk. En Carola is er lekker bij. De groetjes. Doen we nog even één, twee audio-appjes. Ik heb hier onder andere Robert. Robertje.
5: Ja, de Vries, Donderse Jambek. Oh, heb je dat nu, ja? Oh, geniet, man. Ja, bier is koud. Frituur op 180. Oh, frikandel, die zwemt in de pan. Maar weggespoeld met een beetje bier. Oh, dat is hem genieten, maar niet de Vries. Beetje mayo, beetje curry, poeitjes erop en laag glijden dat ding.
1: Heerlijk.
5: Oh, lekker man. Hé, hey, de Vries. Een plaatje. He, als de klok van Arne Meuden, van de Havenzangers. Hey, bedankt voor het lachen, de vond ik bij ons. En mooi.
1: Yo, dag hoor. Paul.
6: Hé, hey, Marcel, hier andere team Winsbo. We zijn onderweg naar huis. En ik zeg, gooi er een hier op de breinaald van de Wico's. Ik zeg succes met die uitzending en tot maandag.
1: Dat was hem. Heb een onmeunig goed weekend.
7: Ja.

0: Dit was Ari Happy weer gezopen. Ja, die dat hoor je ook niet zo vaak, hè? Het was Rubberen Robbie. Ah, leuk eens even. Het is het Sterrenel Piraatuur. 5:30 is het. Even een kleine reminder naar mezelf. Ik moet zo meteen de patat even bestellen. Vandaag even een luie koker. Gewoon betalen. Maar even kijken, dan heb ik hier TJ.
1: Hey Marcel, oude piratenknijter.
0: Hey.
1: Hier vanuit het harde, TJ er weer. Momenteel niet in de bus, maar gewoon lekker thuis. Barbecue gaat zo lekker aan. Marcel, ik zit hier momenteel met Dennis en Ineke, die ook meeluisteren naar jouw piratenknijters.
0: Mooi.
1: Marcel, even een vraagje. Ik weet niet als je ertussen kan, maar het vergeten liedje van Marloes Oosink, vannacht weer voor jou gedroomd. Ik hoop dat je hem kan draaien. En Marcel, succes met je uitzending. En tot maandag. Ciao, ciao.
0: Ja, maandag zijn we er gewoon weer, hè. Maar dan niet met, ja, ook af en toe wel met een piratenliedje. Maar dan moet ik hem een beetje in het gareel houden. Maar ik kan hier even lekker losgaan met al die piratenliedjes. Mocht je nog een leuke suggestie hebben voor vanmiddag, laat het weten. Even kijken, mijn harte 10 wordt aangevraagd door HMTK. Wim zegt lekker aan het genieten van een groene rakker bij Van der Belt in de tuin. Groeten daar en hey Marcel, hier lekker aan het zonnen en ondertussen lekkere piratenhits luisteren. Groetjes van Ivan. Ron zegt, hey Marcel Topper, sta mooi te genieten van de prachtige platen achter de barbecue. Met een bruine pretpaal, groetjes, adio vanuit Nibbikswoud in Noord-Holland. Gezellig. Beste Marcel, graag het brandweerlied van Johan en Henk. Kunnen we ook nog wel even doen, ja. Ja, en er werd net gevraagd om een polkatje. Oké, dit is misschien alle schaamte te buiten. Ik ga misschien wel een liedje draaien van mezelf. Ik heb namelijk een klein hobbyprojectje. Daar verdien ik geen kraak aan. Dat wil ik ook niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik doe dat puur voor de fun. Maar ik ben af en toe eens wat polkas aan het maken. Met mijn computer. En dat doe ik onder mijn alter ego Zender Obama. En ik heb er afgelopen week eentje gemaakt. En volgens mij valt die wel aardig in de smaak. Tenminste, ik krijg positieve feedback. Nou, dat mag ook wel eens een keer na alle negatieve shit. Nee, zonder gekheid. Hij ligt wel lekker. En hij knalt er met dit weer, moet ik zeggen, als het zonnetje erbij is, knalt hij iets lekker door de boksen. Laat het weten of je deze wil horen. Ik moet wel echt eventjes een paar stemmen voor aan hebben. Dus je mag even aan of uit mag je appen. Voor deze plaat, ik doe even een klein stukje. Het heet Beukum door de Panty. Kijk, dit zouden we dus kunnen draaien zometeen, maar dan in de volle lengte, zeg maar, van het liedje. 2:10 heet, duurt het. Beuk hem door de panty. Komt-ie nog een keer. Nou goed, dat kan dus helemaal door je speakers komen als je aan gaat appen of uit. Maar ga ik er binnen nu, en laten we zeggen, een kwartiertje. Minimaal. Dus ik zet hoog in. 300 appjes halen met het woord aan. Dan ga ik hem draaien. Minimaal 300. Je mag het appen, je mag het zo vaak als mogelijk appen. Dat ligt aan jou. Doe je best, doe ik in de tussentijd even op verzoek een liedje van normaal.
2: Dames en heren.
1: Ik zeg oeh! Oeh!
3: Hallo, ik ben Benny Olink en Marcel de Vries is on the show.

0: Dit was het legendarische bandje Tamboerijn. En dat is een beetje een mysterie rondom dit Tamboerijn. Dat is echt ook een hard to find classic. Sowieso dat album. Als je die ergens op zolder hebt. Ik denk van, nou, misschien zit die nogal tussen mijn collectie. Dat zou ik even checken. Dan heb je een licht goudmijntje op zolder liggen. Want dat is een duur LP'tje. Liedje voor de massa, zo heet het. Dit is het SterrenNL Piratenuur. Fijn dat je aan zijn luisteraars. Deze zaterdagmiddag, deze lekkere zaterdagmiddag van 30 mei. De laatste meizaterdag die we hebben. Gezellig van de partij vanuit de keuken, zegt Gijs. Wat ben je aan het bereiden, Gijs? Of sta je daar gewoon een stiekem te drinken? Met mijn stiekem te drinken. Klaar voor de Champions League finale. Vooraf nog even een dikke polka, zegt Marco. Marco, prima. Nou, ik zou dus mijn eigen polkaatje kunnen draaien. Tenminste, onder mijn eigen pseudoniem. Mijn alter ego Zender Obama, die heeft een polkaatje gemaakt. Dat heet Beuk hem door de panty. Overigens sinds jongsleden te streamen. Te streamen op alle streamingsdiensten. Ik verdien er geen knaak aan, jongens. Ik zeg het nogmaals, het is allemaal vrijwillig. Kost alleen maar geld. Beuk hem door de panty. Als je deze wil horen, ik zoek er echt heel veel appies met het woordje aan. En we zijn nog niet rond, dus vooralsnog blijft het stil hier.
1: Beuk hem door de panty.
0: Als je deze nou helemaal wil horen, voor de feestvreugde, stuur het woordje aan. Of je stuurt het woordje uit, mag ook, maar aan, dan gaat hij echt aan.
1: Door de panty.
0: Dus stuur, als je deze heel graag wil horen, zo vaak als mogelijk het woordje aan. Of doe dat met de hele familie of met de vriendengroep waarmee je zit. Doe nog even een appie van wazige Arie. Wil die ook het polkaartje? Wat wil die?
2: Hey Marcello, kan je celblok 10 draaien alsjeblieft?
0: Celblok 10? Ja, dat kan ook wel, ja. Celblok nummer 10. Dat is wel een... Even kijken, gaan we er gelijk even bij scharrelen voor je. Celblok nummer 10 van de Pioniers. Heb ik hier in mijn platenbakje, dus die ga ik voor je fixen. Even kijken. Hey Marcel, wist jij dat wij Arie Ribbens in ons voetbalteam hebben? Kan jij niet ook nog even Hollandaise Polonaise draaien? Of hoe je het ook maar typt. Nou, Arie Ribbens in je voetbalteam hebben, dat gaat een beetje lastig. Maar misschien is het is het iemand die erop lijkt. Dat zou ook kunnen. En hey Marcel, ouwe hapsnurker, lekker geklust vandaag. En de frikandellen die liggen nu lekker in de sauna tot klaar zijn. Nou, dat duurt vaak maar een minuutje of vier. Zou je op de tandem naar Marokko willen draaien? Is ook wel even een tof liedje. En we gaan een liedje draaien uit de Vlaamse troef. En dat gaat zo meteen worden, dames en heren. Hij is gesloten. Gaat zo meteen worden Paul Severs. Dat ga ik zo meteen doen met Rocky.

Dit was de Belgische versie van Rocky. Dit was Paul Severs, namelijk in het Piratenuur hier op Sterren NL. En de vraag van Bart was, welke was nou die originale? Het origineel. Welke was nou het origineel? Nou, het was allemaal niet origineel. Want het kwam eigenlijk uit Amerika overwaaien. Het was een Amerikaanse liedje van Dickie Lee. Die bracht het nummer Rocky uit. Toen ging het naar Duitsland, kwam het aan vaste wal. En daar bracht Frank Farian die bracht eruit. En die Frank Farian die ken je dan ook weer van andere composities van Boney M. onder andere. Dus Frank Farian die bracht ook Rocky uit. Dat was volgens mij 75. En toen kwam ook in datzelfde jaar kwam ook Don Mercedes met zijn versie. Dat werd dan weer hertaald door Peter Koelewijn. En de vrouw in dat liedje, dat is Bonnie Sinclair. En dit was de Belgische variant. En daar heeft Johnny Hoes weer aan meegewerkt. Nou, ik heb een beetje educatie nog bijgebracht hier zo op zaterdagmiddag. Meer ga ik ook niet brengen hoor. Dit is weer kapot. Kapot. 6 minuten voor 6 is het. De patat is hier inmiddels besteld, dus dat gaan we zo meteen eens even vakkundig naar binnen werken. En de vraag van, ja, hebben we genoeg appies voor de polka? Zeg ik hier, ik zit hem even te verversen. Ja, ruimschoots. Ruimschoots, ja. Dat is wel binnengengeld. We gaan even de polka draaien van verzender Obama. Kan dat? Ja, waarom ook niet? Ik zit hier toch. Dat is Beukum door de Panty. Dan heb ik denk ik zo meteen nog heel klein gaatje voor een klein liedje. Als je nog een suggestie hebt, laat het weten. Welk liedje mag het worden? Welke kan ik zo meteen voor jou opzetten? Doen we nu eventjes die van de zender Obama onder een mom. Een lekkere instrumentaal. Nou ja, bijna dan. Beukum door de Panty.

Nou, die beukt wel even door de boksen. Dit was zender Obama met Beuk hem door de panty. Ik deed gewoon even eenmalig. En als hij nog een keer in de volgende ronde een keer wordt aangevraagd... nou, misschien strijk ik nog even met mijn dikke verder handen over het hart. Zou best kunnen. Het is nagenoeg 6 uur. Er zit nog een klein gaatje voor het nieuws van 6 uur... waarin er nog even eentje past. Overigens, deze Beuk hem door de panty, zeg ik even heel ijdel... die is gewoon te streamen. Ik zal zo meteen wel even een linkje delen in mijn stories... op mijn Instagram, @MarcelVanDeRadio is dat. Apenstaartje Marcel van de Radio. Even kijken, is er nog een beetje ruimte voor een liedje van Henk Wijngaard, zegt Anouk. Dat is er. Een hele mooie toepasselijke. Niet voor jou, Anouk, maar het heet Deze Jongen Gaat Naar Huis. Dat ga ik doen. Fijn weekend allemaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien, in de rest van het land droog. Vannacht koelt het af na een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische